pianist Michel D'Alberto in de 15e pianosonate in C-groot van Wolfgang Amadeus Mozart. In deze ochtendeditie verder met enkele bewerkingen van Zuid-Amerikaanse componisten als de Mexicaan Pepe Guizar en de Braziliaan Luis Bonfá. Bewerkingen voor altviool en contrabas. We beginnen met een stuk van Pepe Guizar.

Bijna een half uur muziek was dit uit Zuid-Amerika, bewerkt voor blaasinstrument, altviool en bijvoorbeeld ook voor slagwerk. Het laatste stuk was van Ariel Ramirez. Voor alle informatie over titels en componisten gaat u naar onze website concertzender.nl. Naar een klassiek componist uit de 19e eeuw, naar Édouard Lalot. De componist was ook een goede violist. Hier is zijn Symphonie Espagnole, dat is zijn vioolconcert opus 21 met de BBC Philharmonic onder Juanjo Mena. Solist is violist James Enes van Édouard Lalot.

Dat was de Symfonie voor Viool en Orkest, opus 21, ook wel genoemd de Symfonie Espagnole. Een vioolconcert in vijf delen van Édouard Lalot, die er rond 1870 veel waardering voor kreeg. Dit was een opname uit 2024 met de BBC Philharmonic, geleid door Juan Gomena. En de solist, dat was James Enes. U aandacht nu graag voor de Italiaanse pianist Alessandro Delliavan. Van hem kwam onlangs een cd uit met louter werk van Frédéric Chopin. Hier is een gedeelte uit die cd, te beginnen met de Barcarolle, opus 60 in Viesgroot. Pianist Alessandro Delliavan.

Pianist Alessandro Deliavan, hij speelde Frédéric Chopin. Dit was een scherzo voor piano nummer 1, opus 20 in B klein. In de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Tot 10 uur nog aandacht voor Peter Tchaikovsky en als eerste voor 2 pianotrio's van Joseph Haydn. Het trio Gaspar begint met het trio nummer 13 in C klein van dus Joseph Haydn.

Joseph Haydn schreef niet minder dan 45 pianotrio's. Dit waren er de nummers 13 en 32, gespeeld door de trio Gaspar. In het laatste kwartier van de ochtendeditie aandacht voor het werk van Peter Tchaikovsky. Vals Sentimental en Vals Scherzo voor viool en piano hoort u straks. Nu de bloemenwals uit het ballet De Notenkaker met de Liverpool Philharmonic.

Tot slot van deze uitzending luistert u naar de Funeraille en de Mephistowals voor piano nummer 1 van Franz Liszt, gespeeld door Ketchen. Dit was Meesterpianiste. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Welkom bij Chroniek van de Nederlandse Muziek. In de chroniek van vandaag wederom aandacht voor dirigent Eduard van Beinum. Die leefde van 1900 tot 1959 en vooral bekend werd als dirigent van het Concertgebouworkest. Hij was in zijn optreden en resultaten minder sprankelend dan zijn voorganger Willem Mengelberg en opvolger Bernard Haitink. Maar zijn uitvoeringen blonken uit door onopvallende kracht, verfijning ter wille van de structuur en een zeer breed repertoire. Nederlandse muziek was een belangrijk deel van zijn repertoire en hij had contact met vele Nederlandse componisten. Vandaag hoort u hem met het Concertgebouworkest in werken van drie Nederlanders. Allereerst twee delen uit de muziek die Alfons Diepenbrock schreef bij het toneelstuk Marcias.

Dat waren twee delen uit de muziek van Diepenbrock bij het toneelstuk Marcias. Eduard van Beinum volgde de verrichtingen van componisten die zijn tijdgenoten waren op de voet. In 1951 dirigeerde hij de première van het vioolconcert van Hans Henkemans en 3 jaar later maakte hij er de nu volgende opname van. In beide uitvoeringen was de solist Theo Olof.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans met Theo Olof als solist. Hans Henkemans. Als Debussy. Diverse malen trad hij op bij het Concertgebouworkest in pianoconcerten van Mozart. Als componist was hij een leerling van Willem Pijper en in 1954 was hij de solist in de opname die Mozart als Debussy. Diverse malen trad hij op bij het Concertgebouworkest in pianoconcerten van Mozart. Als componist was hij een leerling van Willem Pijper en in 1954 was hij de solist in de opname die Van Beijnen maakte van Pijpers

Evil Nigger van Julius Eastman door een ensemble onder leiding van Christopher Rowntree. Angela de Weijer, beter bekend als Miss Millie Volt, maakte een werk dat gebruik maakt van geluidsopname uit de Zuid-Limburgse mijnen. Het werk heet Mijn de Toekomst. Ze maakte dit werk in opdracht van het Nederlands Mijnmuseum als onderdeel van de herdenking 50 jaar mijnsluiting in Heerlen.

Goedemiddag, lieve luisteraars, dames en heren. Het is 1 uur geweest tijd vorige dag, zondag, op de Concertzaal. Met cantates van Bach en ook solostukken. En we beginnen met die prachtige cantate, Ach wie flüchtig, ach wie nichtig. Inderdaad hoor je die rusteloosheid van die vluchtigheid in die cantate terug, zeker in het begindeel. Het is een mooi werk, het is een boeiend werk. En wij gaan luisteren naar de Bach-stiftung, alleen van Rudolf Lutz, de mensen uit St. Gallen, met de alt Antonia Vrij, met de tenor Daniel Johansson en de bas Klaus Heger.

En wij gaan door met de prelude en fuga BWV 858, uitgevoerd door Lavinia Meijer op haar harp.

En wij gaan door met een deel uit Woorden bericht klavier, boek 1. De prelude en fuga in E-klein, BBV 855. Uitgevoerd door Joanna Goodale.

En we gaan door met gewoon strak een vioolsonate voor viool solo. En de eerste partita is dat in B-klein BWV 1002, uitgevoerd door Renaud Capuçon. Met allemande, double, courante, double, sarabande, double, bourrée, tabouri, bourrée, double.

U hoorde de eerste partita voor solo-viool in B-klein, BWV 1002, uitgevoerd door Renaud Capuchon. Hans Meerman en Robert Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Daarin kunt u de komende 2 uur luisteren naar het Osiris Trio. In 1988 gaven jonge muzici met een passie voor kamermuziek een succesvol optreden in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Violist Peter Brunt, celliste Larissa Groeneveld en pianiste Ellen Korver vonden dit naar meer smaken en besloten samen een pianotrio te vormen. Het Osiris Trio was geboren. Al snel groeide het uit tot een toonaangevend kamermuziekensemble en in 1997 mocht het trio de prestigieuze Kersjesprijs in ontvangst nemen. Na een imposante carrière van 33 jaar, met optredens op vele podia in binnen- en buitenland, besloten de muzici dat het mooi was geweest. In de zomer van 2022 gaf het trio haar laatste concert. Sinds 1992 heeft de Concertzender regelmatig opnames gemaakt van het Osiris Trio. Daaruit selecteerden wij voor dit programma muziek van Beethoven, Smetana en Tchaikovsky. Luistert u om te beginnen naar het Aartshertog Trio, dat Ludwig van Beethoven in 1811 voltooide en opdroeg aan zijn leerling, vriend en mecenas, aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Het werk heeft 4 delen, Allegro moderato, scherzo, andante cantabile en finale. Hier is het Osiris Trio.

Peter Brunt, viool, Larissa Groeneveld, cello en Ellen Korver, piano, speelden het trio in Beschoot opus 97 van Ludwig van Beethoven, beter bekend als het Aartshertog Trio. De opname werd gemaakt door Sabrina Terhorst en dat deed ze op zaterdagmiddag 23 maart 2019 tijdens een optreden van het Osiris Trio in het Crucius Museum, een voormalig stoomgemaal. We verlaten de Haarlemmermeerpolder en verplaatsen ons zo'n 200 kilometer zuidoostwaarts naar een ander rijksmonument, Abdij Rolduc, aan de rand van Kerkrade. Daar speelde het Osiris Trio op 20 augustus 2021 het pianotrio in G-klein van Bedřich Smetana. Hij componeerde dit driedelige stuk in de herfst van 1855 ter nagedachtenis aan zijn dochtertje, Bedřiška, die enkele maanden eerder op 4-jarige leeftijd was overleden aan roodvonk. U hoort dit aangrijpende werk nu in een uitvoering door het Osiris Trio.

Dat was het pianotrio opus 15 van de Tsjechische componist Bedřich Smetana. Zoals dat in de zomer van 2021 werd uitgevoerd door de leden van het Osiris-trio. Peter Brunt op viool, Larissa Groeneveld op cello en Ellen Korver op piano. 2 jaar eerder waren zij in het kader van het Orlando-festival ook al te horen in de Aula Minor van Rolduc. Bij die gelegenheid maakten wij nu de volgende opname van het pianotrio in A-klein, opus 50, van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Dit ruim 3 kwartier durende werk, dat een eerbetoon is aan zijn vriend en mentor Nikolaj Rubinstein, bestaat uit 2 delen. Pezzo elegiaco en tema con variazioni, uitmondend in de finale met een coda. Hier is opnieuw het Osiris-trio.

Peter Brunt, viool, Larissa Groeneveld, cello en Ellen Korver, piano, speelden het pianotrio uit 1882 van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. De opname die plaatsvond op vrijdag 16 augustus 2019 in de Aula Minor van Abdij Rolduc in Kerkrade werd voor de Concertzender gemaakt en geproduceerd door Kees van de Wiel. Tot zover deze aflevering van Concertzender Live, die geheel gewijd was aan het Osiris Trio. Samenstelling was in handen van Matthijs Dekker. Alle informatie over deze uitzending is terug te vinden in de programmagids op onze website www.concertzender.nl en in de app.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Jos Benders.
3: In Schaarbeek valt dit te lezen op een herdenkingstegel. Hier is geboren Jacques Brel. Hij heeft gezongen over het vlakke land, over ouderdom, tederheid en de dood. Recht opstaand leefde hij zijn leven en de dichter leeft.
4: Bonjour mes amis, comment ça va?
5: Entre nous.
4: Un programme avec de la musique française.

0: Vesoul, de stad in Frankrijk waar Jacques Brel graag vertoefde. Brel had meer dan één innerlijk. Hij was grappig, triest, nostalgisch, ontredderd. Hij was een schrijver, had een enorm charisma, was stout en aardig. En hoe weet ik dat? Van zijn dochter France. Ze blijft dit uur bij me.
1: Ce que j'aime beaucoup aussi chez mon père, c'est qu'il déteste les mondanités ou l'hypocrisie ou les gens qui font semblant. Ça, j'aime beaucoup, mais ça fait partie du restant.
2: Waar ik erg van hou bij mijn vader is zijn haat jegens ijdelheid en hypocrisie en mensen die doen alsof.
1: Donc ce qui me fascine, c'est l'ensemble de ces caractéristiques que mon père va vivre intensément. Sans te dire, oh, peut-être que c'est un peu trop, peut-être que c'est un pas assez.
2: Wat mij dus fascineert in hem is het samenstel van deze karaktereigenschappen. Die mijn vader intens beleeft zonder zich af te vragen of het niet te veel of juist te weinig is.
1: Mon père, c'est un instinct. C'est vraiment un instinct de vie. Et c'est, voilà, c'est l'ensemble de toutes ces caractéristiques.
2: Mijn vader heeft een instinct voor leven opgebouwd uit het geheel van al deze karakteristieken.
3: Entre nous.
4: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Jacques Brel, de lange, smalle man die zichzelf beschouwde als een Franstalige Vlaming. En die Vlaams eigenlijk geen echte taal vond trouwens. Hij noemde Vlaams een subtaal van het Nederlands. Een eigen mening hebben, dat was hem verre van vreemd.
5: Les Flamandes dansent sans rien dire,

0: Les Flamandes uit het jaar 1959. Anders dan in de late middeleeuwen werden chansons in die tijd, zeg maar het midden van de vorige eeuw, niet als een nobele kunst gezien. Apart eigenlijk als je daar nu op terugkijkt. En dat veranderde door de vocalisten dichters als Brassens, Barbara en Jacques Brel. Ieder met een eigen stijl. Zeker ook Brel.
1: Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine.

0: Ik heb een nieuwtje voor je. Er komt een nieuwe biografie over Jacques Brel uit. En daarover zometeen meer. Wat weten we nu al over de grote meester? Ik vraag het al vroeg in dit uur aan collega Paul Boerboom.
1: La mort subite. Een Brussels Grand Café niet ver van de Grote Markt. Eerste tafeltje rechts. Een foto van Jacques Brel. De garçon vertelt vol trots dat Jacques hier wekelijks zijn boterham met radijsjes kwam eten. Hoe kan het dat deze gek van het leven, geboren in het Brusselse Schaarbeek, uitgroeide tot een van de invloedrijkste meesters van het Franse chanson? Voorbestemd om in de schoenen van zijn vader te treden als fabrieksdirecteur, jong getrouwd, 3 kinderen, verliet hij in 1954 huis en haard. Met koffer en gitaar ging hij zijn droom realiseren en toog richting het Gare du Nord in Parijs. Zijn liedjes sloegen in het begin amper aan bij het Franse publiek, maar Jacques volgde zijn droom en zette door. Jacques Brel, ook wel de Franstalige Vlaming genoemd. Af en toe maakte hij een uitstapje naar Vlaanderen, de Plapéi. Denk maar aan het chanson Marieke.
2: Mijn platteland, mijn Vlaanderen, mijn land. Ay, Marieke, Marieke, revient le temps, revient le temps, de Brugge quand.
1: Jaren later, in 1966, zou Brel gevierd worden door het Franse publiek in de Parijse Olympia. Gevolgd met een prachtige optreden in Carnegie Hall in New York. Hier zong hij zijn bekende lied Jackie.
2: Hoe je m'appelais Jackie, être une heure, une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Bo.
1: En de New Yorkers dachten dat het over Jackie Kennedy ging en gaven hem een daverend applaus. Brussel is trots op Jacques. Denk maar aan Bruxelles.
2: C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet.
1: En ook wij Nederlanders mogen trots zijn. Wat te denken van Le Port d'Amsterdam.
2: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drame.
1: Zijn nummer Quitte pas werd wereldberoemd en gecoverd door onder andere Sinatra.
3: If you go away on this summer day, then you might as well.
1: Zijn Le Moribond, de stervende, werd minder bekend, maar niettemin vaak gecoverd. Het gaat over afscheid nemen van vrienden. In 1967 zou hij zelf afscheid nemen. On oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. We vergeten niets. We passen ons aan, dat is alles. Tot op de dag van vandaag denken veel Fransen dat Brel een Fransman was. Onze fiere garçon de mort subite zou rood aanlopen.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
1: De grote nieuwe biografie van Jacques Brel. Dit is van de hand van dochter France. Die is gast in deze uitzending, ik vertel het je. Ik vergat daar nog te vragen. France, hoe gaat het eigenlijk met je?
2: Je weet très bien. J'ai beaucoup de projets. Surtout là maintenant, en 2022.
1: Het gaat heel goed met me. Toevallig gisteren heb ik het manuscript naar de drukker gebracht van een heel nieuwe biografie die ik over mijn vader heb geschreven.
2: Ik heb een très longue biografie over mijn père. Parce que je vais très bien.
1: Er is natuurlijk één zekerheid in het leven en die is dat we allemaal een keer doodgaan. En ik dacht, voordat ik sterf, wil ik al mijn herinneringen in deze biografie hebben uitgegeven.
2: Plus tard, que je ne connais pas encore, puisque je ne serai plus là, une biographie où j'ai vraiment l'impression que l'on dit des choses.
1: Ik beschrijf zijn hele levensloop en er komen zeker zaken in voor die niet eerder werden beschreven of gezegd. Het schrijven van La Chronique d'une vie heeft me goed gedaan, dus het gaat heel goed met me.
2: Chronique d'une vie, donc qu'est-ce qui s'est passé tous les jours de sa vie? Et ce livre est le premier d'une longue série que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à écrire. Donc je vais très bien.
1: Dichter dan zo kan Jacques Brel niet bij ons zijn. De stem van zijn dochter France was dat, en Brel zelf, die was helemaal niet zo geënt op het krijgen van applaus. Zo gaf hij nooit toegifte. Eén keer gebeurde het dat het publiek gewoon bleef doorklappen toen Jacques al onder de douche stond. Wacht even. En ze bleven dus klappen, waarop Brel zijn kamerjas aanschoot en door de podiumgordijn kierde en zijn publiek alsnog met zijn kamerjas aan gedagzwaaide.
0: Dans le

0: Applaus voor Amsterdam, dat verscheen in 1964. Het nummer krijgt zeker een plaats in La Chronique d'une vie. François Brel, zijn dochter, de auteur ook. Kun je alvast een anekdote noemen die we nog niet kennen?
1: Mon père, à l'âge de 17 ans, va faire trois voyages importants.
0: Mijn vader ging op zijn 17e levensjaar drie reizen maken die in zijn leven van grote betekenis werden. Hij bezocht de Ardennen, ging ook naar Frankrijk en wat hij per fiets ontdekte was hoezeer hij gesteld was op vrijheid. In zijn latere leven zou hij in aanraking komen met gevoelens van opgeslotenheid in zijn leven. En dan ging hij altijd op zoek naar de vrijheid die hij als 17-jarige had leren kennen. En werd hij weer de jonge die 17 was.
1: Chaque fois que mon père va se sentir à l'inverse prisonnier d'une situation, prisonnier d'un métier, prisonnier de sa célébrité, eh bien chaque fois il va dire j'ai de nouveau 17 ans et je veux me sentir libre comme je me suis senti libre pour la première fois dans ma vie. Et ça ce sont des exemples que les gens ne connaissent pas tellement.
0: Jacques Brel, die alle smaken vertegenwoordigde die maar denkbaar waren. Nostalgisch, geestig, triest. Hij leed vooral ook aan gebrek aan erkenning eigenlijk in die tijd. En daar heeft hij behoorlijk tegen gevochten en niet zonder succes. En Au Printemps, waarmee ik terugga naar 58, klinkt zelfs een vrolijke Brel.
2: Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps. Pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles.

0: Lente, lente. En mijn hart en uw hart zijn beschilderd met witte wijn. Lente, lente. Jacques Brel.
1: Een heel intiem programma met Joost Benders.
0: Straks vertel ik je alles over de Fondation Jacques Brel. Nu alvast kan ik je vertellen dat het een echt museum is. Je kan er kennis nemen van Jacques als musicalster of als acteur en als zanger. Herman van Veen die nam ooit een nummer op van Jacques Brel. En dat noemde hij Liefde van Later. Een korte impressie.

0: Hier het origineel, La Chanson des Vieux Amants. Natuurlijk hadden we onweersbuien. 20 jaar liefde is gekke liefde. 1000 keer heb je je bagage meegenomen. 1000 keer nam ik de vlucht. En elk meubelstuk onthoudt in deze kamer zonder kinderbed splinters van oude stormen.
1: Bien sûr.

Nummerkita pa. Werd een evergreen. Die Engelse term die is hier best wel gepast, omdat niet de minste dat nummer coverde in de Engelse taal. Een kleine greep: Dusty Springfield, Shirley Bassey, Frank Sinatra, Wyclef John. Maar mooier dan het origineel zou het niet worden, vind ik tenminste.

0: Frank, Dusty, Shirley, Wyclef, Sean. Die bracht een rapversie. De lijst van covers van Brel die kan nog vele malen langer zijn. Want ook de volgende rasartiesten die coverden Jacques Brel. Nina Simone, David Bowie, John Baez, Juliette Gréco, Ange, Barbara en Arnaud. Frans Brel, kom even bij ons terug aan de micro. Wat fascineerde jou nou het meeste in jouw vader?
1: Ce qui me fascine chez lui, c'est un ensemble de choses.
0: Wat mij aan mijn vader het meest fascineerde, was eigenlijk een geheel aan dingen.
1: Qui aime bien rigoler, mais c'est un homme également très triste.
0: Hij was heel grappig, maar hij kon ook heel triest zijn, nostalgisch en vaak ontredderd. Hij nam waar, hij schreef, hij kon stout zijn, maar ook zeer aardig en had een enorm charisma.

Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn plat

0: Apart eigenlijk dat Gilbert Bécaud altijd Monsieur Sommervold genoemd wordt. Dat mag je eigenlijk van Jacques Brel ook wel zeggen. Dit was Marieke uit 61. Frans Brel, terug naar jou. Tikkeltje persoonlijk misschien. Welke karaktertrek in je vader herken je bij jezelf?
1: Je viens de terminer ce livre. Et le livre que j'ai écrit, j'ai mis des mois, même des années à écrire ce livre.
0: Ik heb jaren aan het nieuwe boek geschreven. En nu het klaar is, is het goed voor mij. Iedereen in mijn omgeving wil het lezen, maar voor mij is de episode afgesloten. En dat doet me echt aan mijn vader denken, die zei, als ik een chanson heb geschreven, is het voor mij klaar. Dan is het voor het publiek.
1: Et je ressens la même chose.
2: Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague,

0: sud, écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
1: Le plat pays uit 62. De Fondation Jacques Brel, daar wil ik het nog even over hebben. Heel bijzonder, omdat hij in Brussel een keur aan Jacques Brel herinneringen herbergt. En Frans legt het kort uit.
2: Alors la fondation c'est très particulier puisque ça fait plus de 40 ans que je travaille à cette fondation.
1: Ik werk meer dan 40 jaar in deze fondation. We ontvangen het publiek graag en 7 dagen per week.
2: La fondation c'est un pont comme un arc.
1: Je vindt er van alles wat je wil. Het is een brug tussen publiek en de archieven.
2: Avec toutes les archives que j'ai pu rassembler.
1: Familiearchieven en meer. We bieden ook activiteiten zoals een wandeling met koptelefoon en audio door de stad om de verbinding te vinden tussen Jacques en zijn muziek en interviews.
2: De chansons de Jacques et des interviews. Je propose une exposition permanente où il y a.
1: Er is een permanente expositie en een cinema waar ik trots op ben, waar films van Jacques te zien zijn, zoals de nieuwste film over de laatste 3 jaren van zijn leven, waarin hij besloot over de wereld te gaan reizen met zijn boot.
2: Que je viens de réaliser, il y en a encore 2 à faire. C'est le film qui s'appelle J'arrive et qui parle des dernières années de la vie de mon père. Quand mon père décide d'arrêter sa vie un peu dans le show business et de faire le tour du monde pendant 3 ans avec son bateau.
1: Die Fondation Brel, die is gevestigd in Brussel, Place La Vieille Halle aux Bles. Elke dag van de week geopend, ook op feestdagen. Van 11 tot 17:30 s'avonds. En dus nu op dit moment ook al open. Au revoir namens mijn chouchou, Felix Meurners, Paul Boboom en John Klinkenberg, die mij helpt hier met de techniek.
3: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
1: En dan ook dit.

0: Op 9 oktober 78 overleed hij. En op dat eiland ligt hij begraven. Een jaar nog voor zijn overlijden neemt hij met zijn laatste adem dit nummer op, dat bij Barclay in Parijs geregistreerd wordt. In één keer, zonder herhalingen. La Marquise krijgt hoogstaande kritieken. Op de dag van verschijnen worden er meteen 650.000 exemplaren verkocht. Het wordt Brahms' slotakkoord van een bewogen muzikaal en sociaal leven.
1: Il

0: Je luisterde naar een heruitzending over Jacques Brel, met dankbare medewerking van zijn dochter France Brel.
1: Vive la France!
2: Hé, hey, psst. Chanson zit erop voor vandaag. Volgende week is de animateur Sylvester Hoogmoed.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1025. En ik ben Fred Broekman. Als eerst het nieuwe album van de Texaanse zanger en gitarist Freddie King. Oorspronkelijk afgelopen april tijdens Record Store Day op vinyl uitgebracht en nu ook als dubbel CD. Het zijn niet eerder verschenen live-opnamen uit 1975. Die Freddie King release met de titel Feeling Alright, The Complete 1975 Nancy Pulsations Concert, is uitgebracht op Elemental Music. Het ruim 2 uur durende optreden in het Franse Nancy is daarop in zijn geheel te vinden. Liefst 50.000 mensen waren bij dat Freddie King optreden aanwezig. Freddie King stelt de band voor terwijl ze openen met Have You Ever Loved a Woman?

I'm looking for my baby.

0: Thank you. Thank you. How about a nice round of applause for the band, huh?
1: Freddie King zang en gitaar met achtereenvolgens Have You Ever Loved a Woman, Whole Lot of Lovin', gevolgd door een medley met Freddie King's Sensation, Magic Sam's Looking Good en John Lee Hooker's Boogie Chillin'. Als laatste de abrupte overgang naar Sweet Little Angel. Dit alles en veel meer is te vinden op de dubbel CD Freddie King Feeling Alright, The Complete 1975 Nancy Pulsations Concert, recent uitgebracht op Elemental Music. Ook recent verschenen een nieuw album van veteraan Taj Mahal. Als Taj Mahal en de Phantom Blues Band, met de titel Time, is die uitgebracht op Resonating Records. Daarop is Taj Mahal als zanger, gitarist, mondharmonica-speler en ukulele-speler te horen. Zijn vertrouwde de Phantom Blues Band zijn Johnny Lee Skell gitaar, John Cleary piano, Mick Weaver Hammond, Joe Sublet tenorsax, Lester Loffett trompet, Larry Fulcher bass en Tony Brunetschel drums. Zij openen met Life of Love.

0: If you ask me, I know you weren't going nowhere in the first place.
1: Dat waren Taj Mahal en de Phantom Blues Band met achtereenvolgens Life of Love, Crazy About the Jukebox, Sweet Lorraine, It's Your Food Ain't Working en Rowdy Blues. Tracks komen van hun nieuwe album Time op Resonation Records. Dan alvast een voorschot op de volgende aflevering. Van de Fabulous Thunderbirds verscheen eind vorige maand op The Last Music Company de CD plus DVD Live in London 1985. Daarvan Jimmy's songs met daarin een hoofdrol voor Kim Wilson mondharmonica.

Dat was tot slot The Feathered Thunderbird met Jimmy's Song. Van de recent op The Last Music Company uitgebrachte CD plus DVD, The Feathered Thunderbird Live in London 1985. Zoals al gemeld in de volgende aflevering van Spinning the Blues, uitvoerig aandacht voor deze uitgave. Samenstelling en presentatie, Fred Broekman.

Dit is de Concertzender. U luistert naar het programma Nuove Musiche, waarin we wekelijks aandacht besteden aan cd's die onlangs zijn uitgebracht en oude muziek bevatten. Vandaag laten we u werk horen van drie verschillende cd's die recent op de markt kwamen. De eerste cd die we voorbij laten komen heeft de wonderlijke titel Troubled Times, Music and the Spinach in Renaissance England. De samenwerking van de vocale groep The Queen's Six en een ander zestal, namelijk The Rose Concert of Viols. Die wonderlijke titel heeft alles te maken met de vaak moeilijke positie die Engelse componisten in de 16e eeuw hadden, waar opdrachtgevers met macht en religieuze verschuivingen een belangrijke rol speelden. In elke componist met zijn eigen artistieke expressie zo zijn eigen pad ging aanpassen, overleven, stiekem in je werk je mening verhullen, alles. William Byrd is een van de componisten die aan bod komt. Hij was de favoriete componist aan het Anglicaanse Hof, maar bekeerde zich in latere jaren tot Rooms-Katholicisme. En dit in een tijd waarin katholieken in Engeland werden vervolgd en hoge boetes riskeerden. Van hem gaan we nu drie vocale werken horen met als eerste Conctus Diebus uit de Canzone Sacrae.

Muziek van William Byrd, uitgevoerd door de Queen's Six en de Rose Concert of Viols. Het laatste werk was Teach Me, O Lord. De muziek staat op de cd Troubled Times, Music and the Spinaches in Renaissance England. Van dezezelfde cd hebben we nog drie werken klaar liggen en wel van de componist Thomas Morley. Geboren in 1557. Op zijn 25e jaar trok deze muzikale zoon van een bierbrouwer uit Norwich naar Londen om zich verder in de muziek te bekwamen. Hij werd leerling van William Byrd en later werd hij koorzanger en organist van St. Paul's Cathedral in Londen. Aanvankelijk schreef hij serieuze sacrale muziek in navolging van Byrd, maar al gauw schakelde hij over naar een meer werelds repertoire in de traditie van de Italiaanse madrigalisten. Drie werken van Morley liggen klaar: Out of the Deep, Ehu Sustulerunt en Domine Dominus Noster.

liederen van Thomas Morley, uitgevoerd door de Queen's Six en de Rose Concert of Viols. Ze staan op de CD Troubled Times, Music and the Spinaches in Renaissance England, die in mei, dus onlangs, mei 2026 onder het label Signum Records werd uitgebracht. U luistert naar Nuove Musiche, waarin we oude muziek van nieuw uitgebrachte cd's laten horen. De tweede cd in dit programma is Stradella, Tyrants and Heroes, waarop Gruppo Cameristico Academia Montis Regalis en bariton Mauro Borgioni werk uitvoeren van Alessandro Stradella. Stradella, geboren in 1643, was in zijn tijd een omstreden figuur, bekend als rokkenjager en het nodige aan crimineel gedrag. En uiteindelijk leidde dat tot zijn moord in 1682. Dat gedrag van Stradella stond tijdelang een objectieve beoordeling van zijn werk in de weg. Maar dat hij prachtig werk heeft geschreven staat vast. Hij schreef zo'n 170 cantates en tientallen opera's. Zijn cantaten La morte di Seneca hebben we voor u uitgezocht.

U hoorde de baskantate La morte di Seneca van Alessandro Stradella. Hij staat op de cd Stradella Tyrants and Heroes, die in april van dit jaar onder het CPO-label werd uitgebracht met werken van Stradella. Uitgevoerd door Gruppo Cameristico Accademia Monteregalis en de baspartij werd gezongen door bariton Mauro Borgioni. We hebben nog een derde recent uitgebrachte cd met oude muziek en dat is Rossi, Toccata e Correnti, met orgel- en klavecimbalmuziek van Michelangelo Rossi. Uitvoerende is organist en klavecinist Manuel Tomadin. Michelangelo Rossi, geboren in 1601, was in zijn tijd overigens vooral bekend als vioolvirtuoos. Maar van zijn vioolmuziek is vermoedelijk niets bewaard gebleven. Rossi's enige publicatie was de bundel met Toccate e Correnti voor orgel en klavecimbal. Deze publicatie kwam uit in 1657, een jaar na de dood van de componist. Deze klaviermuziek werd in 2024 al op cd gezet door Manuel Tomadin, een internationaal gelauwerde Italiaanse organist en klavecinist. We gaan naar hem luisteren, twee werken op klavecimbal en vervolgens twee werken op orgel.

Rossi, toccata e correnti, het is CD. U hoort Emmanuel Tomardin met vier werken van Michelangelo Rossi. Uit de bundel Toccate e correnti dient daar Volatura d'organo e cimbalo. En waren dit de eerste en de tweede toccate en de zesde en vierde correnti. Ook deze zomer is er in vrijwel elke plaats in en stad in Nederland een orgelfestival. En een van de belangrijkste orgelfestivals is dat van Haarlem. En in juli zal Manuel Tomardin daar ook te horen zijn op het machtige orgel van de Grote of Sint-Bavokerk. U hoorde muziek dus van Michelangelo Rossi. Van 1629 tot 1632 was hij organist in de kerk van San Luigi dei Francesi in Rome. In 1633 ging zijn eerste opera, Erminia sul Giordano, in première. Hij speelde zelf de zonnegod Apollo, terwijl hij viool speelde. In 1634 verliet hij Rome en ging naar Modena, waar hij onder andere de opera Andromeda schreef. In 1648 keerde hij terug naar Rome, waar hij in 1656 overleed. We hebben nog vijf korte werken van Rossi voor u klaar liggen uit de bundel Toccate e Correnti. En u hoort nu Corrente nummer 5, de Passacaglia del Signor Luigi en La Romanesca, alle op klaversymbool. En tussendoor klinken twee korte orgelwerken, ook wel verzetten genoemd. Uit de bundel Toccate e Correnti. En u hoort nu Corrente nummer 5, de Passacaglia del Signor Luigi en La Romanesca, alle op klaversymbool. En tussendoor klinken twee korte orgelwerken, ook wel verzetten genoemd.

U hoorde Manuel Tomadin met vier werken van Michelangelo Rossi. De laatste was La Romanesca. En ze staan op de cd Rossi, Toccata e Correnti, die uitkwam bij Brilliant Classics in februari 2026. Alle informatie over de gespeelde muziek en de cd's is te vinden in onze programmagids en die vindt u op concertzender.nl of in de app. Ach, we zijn al door het uur heen. Fijn dat u heeft geluisterd naar Nuove Musiche. En dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Koster.

Dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. Deze keer bijzonder aandacht voor een Nederlandse componist en zijn tijdgenoten. En die componist is Adriaan Valerius. En als je Adriaan Valerius zegt, dan zeg je het Wilhelmus. Als u straks het volkslied tijdens de WK voetbal hoort, blijken de woorden bij de spelers doorgaans niet altijd bekend, maar de melodie in ieder geval wel. En die melodie die wij kennen komt uit het boek Nederlands Gedenkklank van Adriaan Valerius uit 1626, dit jaar 400 jaar geleden gepubliceerd. 76 liederen gemaakt midden in de 80-jarige oorlog. Gemaakt als propaganda ter ondersteuning van de Calvinistische zaak. Liederen over woede, wanhoop en overwinning. We gaan luisteren naar een aantal liederen uit dat boekwerk. En u hoort Music Monument Vocal Ensemble onder leiding van Brian Fieldhouse met 3 liederen. Als eerste hier, Mijn ziele treurt.

Music Monument Vocal Ensemble onder leiding van Brian Fieldhouse zong liederen van Adrian Valerius. Het laatste lied heette Als God zijn volk bezoekt. Voor de duidelijkheid, strikt genomen, is dit hoogrenaissance muziek en geen echte barokmuziek. Maar Valerius stond met zijn werk wel in de voorschaduw van de vroege barok. Die liederen komen uit de bundel Nederlandse Gedenkklank, dat het jaar 400 jaar geleden werd gepubliceerd. In dat jaar, 1626, werd dichter, muzikant, architect, diplomaat, geleerde en componist Constantijn Huygens 30 jaar oud. Deze alleskunner schreef zijn zo'n 900 composities, waarvan een groot deel verloren is gegaan. Bij een groter publiek werd zijn werk pas bekend in de 20e eeuw, toen zijn Patodia Sacra e Profana werd uitgebracht. Patodia is een samenstrekking van gevoel en zang, pathos en ode. Deze bundel bezat 39 composities voor zangstem en basso continuo, 20 psalmen en 19 airs, waarvan 12 op Italiaanse gedichten en 7 op Franse. Voor u klaar liggen 5 werken uit Patodia Sacra e Profana, gespeeld en gezongen door Music's Monument Vocal Ensemble.

Vijf delen hoorde u uit de Patodia Sacra e Profana van componist Constantijn Huygens. En die werden uitgevoerd door Music's Monument Vocal Ensemble onder leiding van Brian Fieldhouse. Terug naar Adriaan Valerius, geboren in 1570 in Zeeland. En Valerius kwam uit een welgestelde familie. In 1598 trouwde hij met de burgemeestersdochter in Veren en werd lid van de Rederijkerskamer. Hij verwierf belangrijke functies en werd een man van aanzien in deze toen welvarende stad. Daar staat dan ook nog steeds zijn standbeeld. Rond dit standbeeld is de nodige controverse ontstaan. Eerder dit jaar bleek namelijk dat Valerius aan de weg stond van de West-Indische Compagnie, verantwoordelijk voor het verschepen van 300.000 slaven. De grote meneer is dus inmiddels van zijn spreekwoordelijk voetstuk gevallen. Blijft overeind zijn muzikale bundel Nederlands Gedenkklank. Drie liederen uit die bundel worden nu gezongen door de Ture Drecht Kantorij uit Dordrecht onder leiding van Trudy Koelman. Luistert u naar Zijt nu verblijd, kom nu met zang en merk toch hoe sterk.

Berg op Zoom, houdt u vroom. U hoorde de Turebrecht-kantorij onder leiding van Trudy Koeleman, met drie liederen van Adriaan Valerius uit de 400 jaar geleden gepubliceerde Nederlandse gedenkklank. Het laatste lied was, nou ik hoef bijna niet aandacht te kondigen, Merk toch hoe sterk. U luistert naar het programma L'Esprit Baroque. Van Adriaan Valerius op de grens van Renaissance en Barok gaan we wat zuidelijker naar Philip van Wiegel, die nog maar een jaar of 10 was toen Valerius in 1625 overleed. Van Wiegel kwam uit een muzikale familie in Brussel, was violist in het belangrijkste orkest van Brussel en docent. 3 jaar na zijn dood, in 1678, publiceerde zijn erfgename zijn bekendste werk, een bundel Zoetigheid, oftewel Facilius Dulcedinis. Een bundel van 7 sonates geïnspireerd op de vroeg barokke stijl uit Italië. Het Apollo Ensemble bracht in 1996 een cd uit met 3 sonates. We horen de 4e, de 1e en de 2e sonaten.

U hoorde de eerste, tweede en vierde sonate uit de bundel Facilus Dulcedinis van Philip van Wiegel. Ze werd uitgevoerd door het Apollo Ensemble. We maken dit programma met muziek van componisten uit de Lage Landen compleet, met werk van Jan Pieterszoon Zweelinck, ook een tijdgenoot van Valerius. Zweelinck is toch vooral bekend als orgel- en klaversymbolspeler en componist. En vermaard pedagoog natuurlijk. Maar naast de meer dan 70 werken voor klavier schreef hij ook Franse chansons en Italiaanse madrigalen. In de bundel Canzone Sacre uit 1619 staan in totaal meer dan 250 vocale werken, waaronder 37 vijfstemmige motetten. De Trinity College Chapel Choir uit Cambridge, onder leiding van Richard Marlowe, laat drie motetten uit deze bundel horen.

Met een mooi slotakkoord. U luisterde naar een concert van Wietse Ouwe Jan. Speelde op 30 juni 2023. Dat was op het bijzondere orgel in de kerk van Haskerhorne. Hij speelde werken van William Byrd, Girolamo Frescobaldi en Zweelink. Tot slot speelde hij de Toccata Decima van Luigi Rossi. Dit was orgelwerk, de samenstelling van het programma en de techniek van de opname was in handen van Hans Beek. Blijf nog even zitten en luister naar de Ricercare Grammatico van Frescobaldi.

Dit is de concertzender met Missa et cetera. De aflevering van vandaag is gewijd aan Cantate spirituelle uit de Franse barok. Toen rond 1700 de Italiaanse stijl in Frankrijk ingang begon te vinden, ontdekten Franse componisten de cantate. Ook zij gingen zulke werken componeren. De onderwerpen waren ontleend aan de antieke mythologie. Drie componisten gebruikten deze vorm om teksten met een spirituele inhoud op muziek te zetten. En in deze uitzending horen we cantates van elk van hen. Het eerste werk is van Sébastien de Brossard, die leefde van 1655 tot 1730. Hij is vooral bekend geworden als verzamelaar van muziek. U kunt gaan luisteren naar zijn cantate La Chute de Salomon, ofwel De Val van Salomo. Het gaat over de Israëlische koning Salomo, de zoon van David, die aan het eind van zijn leven allerlei uitheemse goden gaat vereren. Dat leidt ertoe dat na zijn dood zijn rijk uiteenvalt. U hoort een uitvoering door het ensemble Le Tendre Amour. De vocale partij wordt gezongen door de sopraan Luanda Siquiera.

Dat was de cantate La Chute de Salomon van Sébastien de Brossard, uitgevoerd door Luanda Sequeira en het ensemble Le Tendre Amour. Elisabeth Jacquet de la Guerre, die leefde van 1665 tot 1729, was een wonderkind. Al op jonge leeftijd speelde ze clavecimbal aan het hof. Ze was de eerste vrouw in Frankrijk die een opera componeerde. Ze publiceerde 3 bundels met cantates. De eerste 2 bevatten cantates over Bijbelse thema's. Uit de 2e bundel komt de nu volgende cantate Samson. Die gaat over de Israëlische rechter Simson, die aan het eind van zijn leven door de Filistijnen gevangen wordt genomen. Ze scheren hem kaal, waardoor hij van zijn kracht wordt beroofd. Ze zetten hem in hun tempel en drijven de spot met hem. Hij vraagt God hem nog 1 keer kracht te geven. Hij duwt de pilaren van de tempel omver, waardoor veel Filistijnen en hijzelf de dood vinden. Deze cantate wordt nu uitgevoerd door de sopraan Isabelle Desrochers en het ensemble Les Voix Humaines.

U hoorde de cantate Samson van Elisabeth Jacquet de la Guerre, uitgevoerd door Isabella de Rocher en het ensemble Les Voix Humaines. De laatste componist in dit programma is René Drouard de Bousset, die leefde van 1703 tot 1760. Als componist kreeg hij bekendheid met wereldlijke liederen. Hij nam daarvan afstand toen hij onder invloed kwam van een religieuze secte, de Convulsionnaire, een radicale zijtak van de Jansenisten. Bousset besloot nog uitsluitend sacrale muziek te componeren. We laten u eerst de cantate Abraham horen over het offer dat Abraham, de stamvader van het volk Israël, aan God moet brengen, zijn enige zoon Isaac. Op het laatste moment grijpt God zelf in en verhindert dat Isaac daadwerkelijk geofferd wordt. De cantate wordt uitgevoerd door het ensemble Le Tendre Amour met als soliste de sopraan Michiko Takahashi.

Dat was de kantate Abraham van René Drouard de Bousset, uitgevoerd door Michiko Takahashi en Le Tendre Amour. Bousset componeerde ook kantates gebaseerd op psalmen. Daarvoor gebruikte hij niet de Latijnse tekst van de Vulgaat, maar een Franstalige parafrase. Een daarvan is Chante Sion. De tekst is gebaseerd op psalm 147. U hoort nog eens Michiko Takahashi en het ensemble Le Tendre Amour.

Zo klonk de kantate Chante Sion van René Drouard de Bousset, uitgevoerd door Michiko Takahashi en het ensemble Le Tendre Amour. Dit was Missa, etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

de opkomst van de Nederlandse do-it-yourself cassettecultuur. Een serie muziekprogramma's vol verhalen van de verzamelaars en de pioniers.

In deze aflevering over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur duiken we in de wereld van Trumpet Tapes. Het Trumpet label bracht tussen 1981 en 1985 muziekcassettes uit. In de begintijd werd er rond Trumpet een sluier vol duistere verhalen naar buiten gebracht. De leden van het bestuur, genaamd de Sneevliet Matcha Heisenberg Foundation, waren professor Einstein, Dr. C. Stein, Dr. A. van Garde, Dr. Frikovic en Dr. Trumpetto. En al het beeld- en geluidsmateriaal werd bewaard op het eiland Texel in een oude oorlogsbunker, de Panzerbunker Toonstudio. Wat daarvan waar is? In ieder geval proberen we in deze uitzending het ware verhaal achter Trumpet boven water te krijgen. En om dat te weten te komen, zochten we Brian Domisse op. Hij was en is nog altijd een van de twee sleutelfiguren achter Trumpet Tapes. Samen met Frank Brinkhuis bestiert hij tot op heden het label. We vroegen beide heren een selectie te maken van de hoogtepunten uit de Trumpet-catalogus. En samen met de verhalen van Brian Domisse gaan we het komende uur luisteren naar de muziek die in de 80e jaren via het label werd verspreid.

0: Trumpet Tapes. Ja, uit het eerste nummer wat we draaiden net, Au, van Trumpetto en Zivago, is duidelijk, of wordt misschien duidelijk, hoe trumpet aan zijn naam gekomen is. De trompet was zo'n beetje het eerste echte instrument wat we hadden. Naast allerlei elektronica dingetjes en orgel van Pama, was de trompet echt de eerste die Edwin Brinkhuis bespeelde en ook goed bespeelde, zelfs in een big band. En dat is ook op die eerste cassette heel veel te horen. En eigenlijk heeft dat ook de naam gekregen van label. We hebben het echter niet met één T op het einde gespeeld, maar trumpet met twee T's op het eind. De drie T's in trumpet, dat staat eigenlijk voor de drie toetsen van een trompet.
1: 1, 2, 3, 4 dimension.

0: I am a macho.
1: I am a macho. I am so strong. I've got some muscles.
0: I am a macho.
2: Ich bin a macho.
1: Ich bin ein Macho.
0: I am so strong.
1: I got the women.
3: De mensen van Trumpet, Frank Brinkhuis, Hanjo Erkamp, Jan Popma, Edwin Brinkhuis en ondergetekende Brion de Missen. Wij waren eigenlijk altijd zeer gefascineerd ook door science fiction. Science fiction films, boeken, jaren 60, jaren 70, vooral die tijd. En dat zie je ook terug in de nummers, in de titels, in de vormgeving. Bijvoorbeeld de tweede cassette die uitkwam op Trumpet. 002 in mei 1981. Dat was een maand na de eerste. Dus we hadden een hoge productie. Het moest eruit, al die creativiteit. En die heette ook The Fourth Dimension. En daar hoorde je net een nummer van. Dat heet 1, 2, 3, Fourth Dimension. En het gevolgd door de anthem I'm a Macho. En de fascinatie voor science fiction kwam je eigenlijk ook al tegen op die eerste cassette, Friends Forever. Daar staan hele stukken van de tv-serie Cosmos van Carl Sagan. De beroemde ruimtekundige die ook op de Nederlandse tv toen te zien was. Maar ook fragmenten uit interviews met de NASA. Over een ingenieur die over de deuren van de Space Shuttle praat. Hoe die open en dicht gaan en wat er allemaal mee aan de hand is. De eerste Space Shuttle werd namelijk ook gelanceerd in 1981 op 12 april. En ook in latere nummers van Trumpet zal je het ook tegen gaan komen. Ook in nummers die we nog vandaag gaan draaien. En het volgende nummer wat we gaan draaien, dat nummer uit Alien. Nou, dat past mooi op elkaar. Dat komt van de derde cassette, september 1981. Daar moesten we echt van een zomer over doen. En dat is eigenlijk de eerste echte cassette die in een grote oplage is verschenen. De twee voorgaande cassettes kwamen zo'n beetje bij vrienden en kennissen terecht. Hooguit 5 tot 10 exemplaren. Maar de derde cassette, Animals from Outer Space, die is echt breed uitgebracht. En ik weet bij God niet meer hoeveel we toen verkocht hebben, maar het zullen er zeker 200 zijn geweest. En dat was er ook eentje meteen met een heel mooi bijouterie doosje. Prachtig vormgegeven met glanzend wit en met daar rode opdruk op. Dus we gaan luisteren naar Alien van Anders Sneevliet. En hoe Anders Sneevliet aan zijn naam is gekomen, dat vertel ik naar dit nummer.

En de Sneevliet, nou, hoe kom je nou aan zo'n naam? Daar zit de naam Sneevliet in verborgen. Het beroemde communist die door de Duitsers gefuseerd is. We hebben dat veranderd in een beetje oud-Nederlands. En omdat het zo oud-Nederlands klonk, hebben we de N ervoor gezet. Zo is eigenlijk de naam gekomen. Ja, achteraf, dat hadden we dan bedacht. En je gaat cassettes uitbrengen. En achteraf krijgen we wel een brief van de familie Sneevliet of wij iets met Henk hadden te maken. En of we een bepaalde fascinatie hadden. Ja, toen moesten we dus bekennen dat het alleen maar om de klank van de naam was gegaan. We hebben ons natuurlijk wel verdiept in zijn geschiedenis. Maar nou, zo is de naam en de Sneevliet ontstaan. Helemaal heel tamelijk down to earth. Ja, in de tijd dat wij die cassettes gingen uitbrengen in 1981 en 82, toen raakten we ook steeds meer contact met andere labels in Nederland die hetzelfde idee hadden. Zoals Ding Dong uit Arnhem, met mensen van de fabriek niet te vergeten en alle mensen die eromheen zaten. Met Cubus cassettes uit Leiden van Rob Smit. En zo kwamen we eigenlijk met die mensen in contact en zeiden we, ja, eigenlijk is dat wel mooi. We zijn allemaal een beetje gelijktijdig begonnen in die begin jaren 80. Doe het jezelf. We konden geen plaat uitbrengen, want dat kostte te veel. Dus we brachten het op cassette uit. We moeten misschien samen een staalkaart maken van wat er nu op dit moment gaande is. En zo is de cassette, de verzamelaar Colonial Vipers ontstaan. Een C90 uiteindelijk met heel wat nummers. Van heel snel, heel chaotisch tot heel sferisch en ambient. De muziekkamer zit in die kant, maar ook aan de andere kant heftige dingen zoals van Dead Wheel. En dat is zeg maar in 82 is die uitgekomen in mei. En aardige, er valt heel veel over Colonial Vipers te zeggen. Dat gaan we natuurlijk namelijk niet doen. Maar een van de dingen die wel belangrijk is om te weten is dat er nu net 1 april een re-release gekomen is op LP. Op Deadmind Records. Met daarin niet de complete C90, maar dat past niet op een LP. Maar wel een staalkaart ervan, een selectie ervan. En die is gewoon weer goed verkrijgbaar voor de mensen die dat zouden willen terugluisteren. En anders kan je altijd nog de CDR bestellen bij Trumpet. Want dat doen we nog steeds. Maar we gaan luisteren naar En de Sneevliet. Want ja, ik denk toch maar onze huisband die we naar gaan luisteren. Het nummer heet The Heaven Makers. En dat is gebaseerd op een boek van Frank Herbert uit 1968. Dat gaat over aliens die de mensheid ziet als een leuk speelobject.

De eerste jaren, ja, hadden we natuurlijk niet zoveel instrumenten. Dat was ook de reden dat we alles wat we maar een beetje konden vinden gebruikten om muziek te maken. Ja, ik heb al verteld natuurlijk de trompet, die naamgeving ook is geweest voor het label. Voor de rest, nou, al kwam er iemand met een drumstel, dan hadden we een drumstel. We hadden in ieder geval wel een elektrische bas en dat soort zaken. Maar echt opnameapparatuur hadden we niet. Het was echt twee cassettedecks. En de ene cassettedeck nam je dan bijvoorbeeld de ritmesectie op. En dan speelde je het af. En dan nam je tegelijkertijd weer een extra laag bovenop. Orgellaag of een trompet, vocalen. En zeg maar, die techniek, dat noemden we pingpongen. Nou, niet wij noemden het pingpongen, dat werd pingpongen genoemd. Dus pingpongen van de ene cassettedeck naar de andere cassettedeck. Jij kan je voorstellen dat als je bij laag 4 uitkomt, dat dan de dynamiek wel een beetje weg is. Ook van de ritmesectie. Dus we moesten oppassen dat we eigenlijk niet meer dan 2, 3 lagen opnamen. En nou, dat was best redelijk kwaliteit. Blijft best een redelijke kwaliteit. Ja, de eerste opnames die van de allereerste cassettes die je ook gehoord hebt. Dat was nog met, nou, wat ik al zei, een elektrische gitaar. Dan eens een keer een orgel die bij de ene familie stond in de huiskamer. En een orgel die bovenop zolder bij de andere familie stond. Gebruikten we dan ook met die ingebouwde ritmeboxen. Een kraakdoos hadden we op een gegeven moment. Ook nog misschien nog wel bekend bij sommige luisteraars. En ja, dat was het eigenlijk. Dat was onze opnameapparatuur. Maar ja, op een gegeven moment ga je verder. En hebben we later ook natuurlijk een drumcomputer aangeschaft. Een Korg KR55 voor de fijnproevers. En we hadden op een gegeven moment ook dan een synthesizer gekocht. De eerste Korg MS-10. Ook zo'n iconisch apparaat. Die nog voor mij nog steeds geliefd en gebruikt wordt. En zodoende kwamen we steeds verder in onze apparatuur te zitten. Tot we op een gegeven moment in de latere jaren ook de beschikking kregen over een viersporen bandrecorder en een mengtafel. En ja, toen werd het bijna professioneel. Maar echt die eerste tijd, dat was echt uitzoeken hoe je in een aantal lagen een goed stukje muziek bij elkaar kon maken. En de Sneeuwvliet was natuurlijk de huisband van Trumpet vanaf het allereerste begin. Maar er werd ook veel opgenomen door de leden in duo's of alleen. Dat kwam heel vaak gewoon op sublabels terecht. Heel veel sublabels, een stuk of 10. En daar brachten we zelf muziek uit die we nog niet goed genoeg achten of die we gewoon leuk vonden om met elkaar te delen. Sommige van die nummers zijn ook dan later op een officiële Trumpet uitgekomen. Maar een van de acts die wel volledig als hoofdtrumpet act zeg maar is gelanceerd was Doxa Sinistra. En Doxa Sinistra was eigenlijk een samenwerking, een duo van Ruud Kluivers, uit die tijd bekend om zijn beroemde contactdisken, en Jan Popma. Zij brachten muziek uit en zij waren ook de eerste band van Trumpet die live gingen spelen. Dat deden wij niet. We zaten gewoon op te nemen in de huiskamer of in de slaapkamer. Maar Doxa Sinistra ging echt spelen. Die heeft onder andere in Octopus gespeeld en ook een legendarisch concert in Den Helder bij een opening van de expositie van de Den Helderse kunstenaar Scott Engel, een grote fan van Trumpet Label. Wij waren altijd ook bezig met de vormgeving van de cassettes. Het moest niet zomaar een cassette in een doosje met een gekopieerd hoesje. Nee, er moest iets speciaals komen. Ik vertelde net al over de Animals from Outer Space, wat in een bijouteriedoosje zat. En Doxa Sinistra, daar hadden we van bedacht, dat gaan we uitbrengen in een melkpak. Waarom? Omdat de cassette Fial de Latte heette. En dan gaan we in een melkpak. En toen hebben we ook naar allerlei mensen geschreven, die fabrieken die melk maakten. Onder andere Elopak, in Terneuzen zaten die. Het contact is eigenlijk gelegd via de melkfabriek in het dorp waar wij woonden. En ja, de accountmanager heeft daar twee leden van ons label opgepikt, helemaal naar Terneuzen gereden. Nou, daar was de eerste teleurstelling. We hadden gedacht dat we het in een 1,5 liter pak konden stoppen, de cassette, en dan dichtzielen. Maar dan zou de cassette ook onherstelbaar beschadigd zijn. Dus dat werden literpakken. Goed, we gaan luisteren naar die Doxa Sinistra. En het nummer wat ik gekozen heb is Mauricio's Minestrone.

Het drukwerk wat voor Trumpet Tapes deden, moest niet al te duur zijn natuurlijk, want zoveel geld verdien je niet met een cassette. Sterker nog, je verdient er geen geld mee. Wat je bij het ongeveer wint met de ene cassette, geef je weer uit aan de andere om het in leven te brengen. En wij zochten eigenlijk naar een drukkerij die een beetje met ons, bij ons paste. In Amsterdam vonden we die in de toen nog bestaande gevangenis bij het Leidseplein, naast Paradiso, waar nu het Max Euweplein staat en de Bali. Daar had je een gevangenis en in die gevangenis zat een drukkerij van, en ik dacht dat die Jan heette, Jan Schimmelpennink. En dat is de broer van Luud Schimmelpennink. Voor de mensen die dat nog weten, dat was onder andere de provo die de witte autootjes bedacht in Amsterdam. En het witte fietsplan is er allemaal uit ontstaan. Ook in diezelfde gevangenis is ook Vinyl heeft daar een tijd gezeten, het blad Vinyl. Ja, en blad Vinyl is natuurlijk ook belangrijk geweest voor de cassettewereld. Want daar werden op een gegeven moment ook aandacht besteed aan dit soort muziek, maar ook aan cassettes. En dat heeft zelfs geresulteerd in een aparte pagina, Dolby, waar cassettes werden besproken door Oscar Smit in eerste instantie, die ook al eerder in deze serie is geweest. En ik heb daar ook op een gegeven moment ook in mee gaan werken. En nog wel wat meer mensen die daar hun schrijfsels hebben gedaan over cassettes. Dus dat was een unieke situatie. Nou, we gaan naar een nog nummer van en de Snevert nu luisteren. Dat is overigens niet met drukwerk gemaakt. Maar gewoon uit prachtige sferische jaarkalenders een hoesje vervaardigd. Dus elk hoesje was uniek. En daarin een kleine insert. En daar stonden 8 nummers op van en de Snevert. Die eigenlijk over waren gebleven van andere cassettes. Dan gaan we nu naar een nummer luisteren. En dat nummer... De cassette heet Harde Winters, anno 1982. Dat zie je ook wel een beetje aan die sfeerbeelden. En het nummer wat we naar luisteren gaat heet Korps Diplomatiek.

Tijd om naar een band te gaan die echt buiten onze vaste crew zeg maar bestond. En dat is The Actor. En dat is ook tevens de best verkopende, grootste act zou je kunnen zeggen die Trumpet heeft mogen uitbrengen. The Actor bestond uit Sander Horsthuis en Marcel Rijmer. Duo die echt gewoon lekker in het gehoor liggende synthie-pop nummertjes maakte. Die Actor dus, die bracht, we kwamen mee in contact. Ik weet eigenlijk niet, ik denk dat het via vinyl is gekomen, want Marcel deed ook wat vormgeving voor vinyl. En uiteindelijk hebben we een Exploded View cassette uitgebracht. Zij maakte prachtige artwork, dat past helemaal bij ons. Nou, daar moesten we flink in de buidel vertasten, want er moest een foto bij, een envelop en prachtig drukwerk. Maar uiteindelijk, het resultaat is er ook naar. We gaan daar een nummer van draaien van die eerste cassette. Ze hebben daarna nog een tweede bij ons uitgebracht op bij Trumpet Tapes. Een nieuw concept Everyday. Muzikaal minder, moet ik er echt bij zeggen. Wel een mooi artwork weer. Toen de tijd was ook Griselda Visser, zangeres ook bij die Actor. Die we nog kennen van het journaal en het Studio Sport. Heeft ze nog een tijdje omroepster geweest. Maar de eerste cassette, dat is echt de beste cassette die ze hebben uitgebracht. En het nummer wat we nu gaan draaien heet Wählerisch.

Ik vertelde net al dat er ook muziek werd uitgebracht door ons op allerlei zijlabels die we in het leven hadden geroepen voor elkaar. Soms om met verjaardagen elkaar een cassette te geven met nieuwe muziek. De Birthday Tape Society heette dat label. En een van die andere labels was het Kufu Geops label. En daarop is een nummer uitgebracht van professor Einstein en Dr. Frequowitz. We hadden allemaal in de begintijd ook die bijnaam of die alter ego's. Die werden net al in de aankondiging ook al gezegd. En het nummer wat je na gaat luisteren is dus later wel uitgekomen op een officiële drum release, op een CDR of op weet ik veel wat. Want alles is wel zo'n beetje wat we hebben opgenomen in allerlei versies wel een keer uitgekomen op een CDR of een verzamelaar. Dus ik denk niet dat we echt nog nieuw materiaal op kunnen diepen. Dan moeten we het weer zelf gaan maken. Maar wat nummer wat je nu gaat luisteren, dat is op Kufu Geops uitgebracht op de cassette Phobos. En het nummer heet Rendezvous with Betsy.

We zijn ondertussen aanbeland in maart 1983 toen de cassette Symphoi Roman uitkwam van Ernst Nevelied. Eigenlijk als je naar die cassette beluistert, dat is een de naam zegt het niet voor niks. Symphoi Roman, het zit behoorlijk symfonisch af en toe in elkaar. Hoe komt dat nou? Een van onze bandleden, Jan Popma, had een soort stringensemble gekocht. Net geen mellotron, maar wel eentje waar je, zeg maar, als je je handen op het toetsenbord zet, dan kit je het complete nummer dicht met prachtige sferische geluiden. Nou, daar hebben we natuurlijk ook dankbaar gebruik van gemaakt. En dat is ook wel te horen op de cassette. Het heeft een paar prachtige nummers opgeleverd overigens. En een van de nummers die het beste uit de bus is gekomen, dat is het nummer wat ik straks ga draaien. Session Zeitgeist is in meerdere versies en een lengte is ook beschikbaar. We hebben nu een wat korte versie die we straks gaan draaien. En dat is heel vaak gevraagd door andere labels later, na jaren 80, om dat nummer te mogen uitbrengen op een verzamelaar of op een verzamel LP of een verzamel CD. Dus het nummer is wel heel vaak daarvoor gebruikt. Nou, luister zelf ook maar hoe dat klinkt. Het is overigens ook weer prachtig voor me gegeven in een soort vouwdoosje met een raamwerk waar je doorheen kon kijken. Kortom, past helemaal ook in de sfeer van ons label.

Het is al eerder gezegd, en de Sneefliet en eigenlijk ook alle andere side-acts, die traden nooit op. Doc Sinister was de enige. Maar toch hebben we één keer opgetreden als Ende Sneefliet. En dat was bij het programma Spleen. Die deed elke zondag, gepresenteerd door Ignit van Kasteren en geproduceerd door Richard Zijlstra, Genetic Factor. Die deed elke zondag een live optreden van een half uur van een band die uit het experimentele genre. En dat waren ook heel vaak bands die op cassette dingen uitbrachten. En wij hebben toen één keer ons voorbereid voor een live optreden in de studio bij de VPRO. Die is ook uitgebracht. Het optreden was 18 september 1983. Het Spleenconcert is uitgebracht. Eerst in hele kleine oplagen. Maar later ook nog door Staalplaat. En als het goed is, komt er een re-release van Staalplaat. Zeer binnenkort. Althans, ik heb dat van de Staalplaat-baas Gert-Jan mogen vernemen. Nou, zou mooi wezen. Dus het was het enige live optreden waar we natuurlijk flink voor moesten oefenen. Want dan moest ik die nummers natuurlijk live spelen. En niet dat je een paar keer opnieuw kon opnemen. Dat deden we dan in de huiskamer. Bij mij en bij Frank. Ja, tot na twee dagen de ouders zo gek werden van voortdurend herhalende muziek. Dat we de hele boel weer moesten verkassen naar de volgende huiskamer. En op die manier hebben we het uiteindelijk kunnen opnemen. En hebben we daar een half uur opgetreden. Leuke bijkomstigheid was dat we het laatste nummer wat we deden van dat optreden, hadden we op een gegeven moment het journaal erin gemixt. Net iets eerder dan die echt kwam. Dus de mensen bij de techneuten, bij de technici, die raakten helemaal van in stress. En die dachten namelijk, oh, we gaan over het journaal heen. Nou ja, dat is bijkomstigheid. We gaan luisteren naar een nummer van die cassette. En dat nummer heet Er Zair.

Zo, waar genialiteit grenst aan gekte. Of zo wilt, andersom. Ricardo Villalobos. Volkomen gestoord deze track. En daarom zo ongelooflijk briljant. Echt niets anders dan een beat en een brassorkest. Een sample van een brassorkest. Het is origineel een sample van een brassorkest uit de voormalige Joegoslavië. Opgenomen in 1980. Het lijkt een beetje op een Alpenhoorn. En dat is leuk, want ik ga met mijn lieve vriendin Anita volgende week naar de Alpen. Maar daarover straks meer. Dit was Ricardo Villalobos met Fiets Hoya, Tsi Hoya. En dat nogmaal, eigenlijk gewoon alleen maar deel 1. Want deel 2, die staat op de andere kant. En die duurt nog langer, 22 minuten. Een totale tijdsduur van 37 minuten. Fiets Hoya, Tsi Hoya. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst een fonkelnieuw werk van Brando Loopy en DJ Red. Het staat op die verzamelaar waar ik vorige week qua titel ongelooflijk over struikelde. Dus die mag u zelf gaan opzoeken in de playlist. Ik noem alleen de eerste twee woorden. Pinjora Imperii. Die gaat toch wel. Dit is Brando Loopy en DJ Red met Colton Deception. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Sinds 1991 timmert het Tresor-label al aan het techno-firmament. En ze doen het nog steeds ongelooflijk goed. Getuigen ook het album wat nog gaat uitkomen van Function. Function is David Sumner. En hij gaat een nieuw album uitbrengen. Eternum Existence. En dat gaat dus op het Tresor-label gebeuren. En dat gaat gebeuren op 3 juli aanstaande. Het nieuwe album van Function. U hoorde de Hermetic Mix van Growth Cycle. X-Rated op de concertzender, waar we zijn aanbeland bij Robert Geurl. U kent hem ongetwijfeld als de helft uit de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Gabi Delgado Lopez is al geruime tijd helaas niet meer in het duo DAF aanwezig vanwege zijn overlijden. Maar Robert Geurl heeft een dame gevonden waarmee hij muziek maakt en dat is Sylvie Marks. En onder de naam Geurl hebben ze een nieuw album op de markt gebracht. Dark Silver and Moonlight, verschenen via Grönland. Pardon, zo wie du bist, hier is Geurl. En het is net DAF. Heerlijk.

En weer zo'n weergaloze track van het album Momento 0.0. Edith Alonso, zij komt uit Barcelona, Spanje. En haar album Momento 0.0 is verschenen via Deserted Island Music. Het label van Remy Stromer. En ook dit album staat heel hoog in de eindlijst over 2026. Je hoorde Memento 0.3 Todo Se Desvaneció. Edith Alonso. En ik had het net al over albumlijsten. Daar Edith Alonso hoog in komt. En wie er ook in komt, maar niet hoog, is de nieuwe Boards of Canada. Ik vind het een goede plaat. En hij is tot heuse alarmschijf gebombardeerd hier bij de concertzender. Want Harold heeft een track gedraaid. Onze Rol heeft er zowaar twee gedraaid. En ik draai er nu ook nog eens eentje, potverdorie. Boards of Canada, het nieuwe album Inferno. En dit is Arena Americana. Americanada. Het is verschenen allemaal via Warp, dat mogen bekend zijn. En ondertussen kent iedereen die plaat. Dus ik hou het bij één track. De nieuwste, Boards of Canada. Toch? Nou, vooruit. Komt-ie.

dat was nieuw van Herman Kopp. En wellicht kent u hem als soundtrackmaker van de illustre films Necromantiek. Necromantiek 1 en 2. Daar maakte hij de muziek voor die films. En hij heeft nu de muziek gemaakt voor Der Golem. Ook zo'n obscure film van Herman Kopp. En dit verscheen op Cold Spring Records. U hoorde de track The Night. Herman Kopp hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog 9 minuten te gaan. Die is voor de nieuwe en toch een hele oude Konrad Schnitzler. Natuurlijk oud, want hij is al heel lang niet meer onder ons. In 1981 verscheen het album Konal. En dat verscheen via het Noorse label Unitone. En gelukkig wordt het heruitgegeven op dat fantastische Duitse label Bureau B. Konrad Schnitzler, u hoort nu een gedeelte uit N1. Dit is Konal, dit is Konrad Schnitzler.